in hello. Heaven is goodbye forever. It's time for me to go. I'll

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het akkoord afschoot. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd naar het ziekenhuis gebracht. Onze Rode Duivels hebben gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije in hun derde groepswedstrijd in de Nations League. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
3: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd. Misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
2: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.

0: is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd, na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
3: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
2: Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel doen zonder De Bruyne en Tielemans, want die zijn geschorst. Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9, België is tweede met 6 punten. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
7: Toen mijn moeder overleed, moesten we heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
6: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.

0: ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
4: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
3: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
4: Wie is dat? Ook een kinesist?
3: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
5: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
6: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci Immobiep.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Producties presenteert het Zinkgat.
1: Een zinkgat? Wat is dat?
2: Ah wel, dat is vreed en betaald.
0: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
3: Goeiedag, ik ben Leon.
1: Leon, wat doe jij?
0: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
2: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
0: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
4: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
5: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
4: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
5: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
0: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
6: Radio Minerva.
7: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd. Na bijna 11 uur debatteren in het parlement. Het gebeurde zoals verwacht meerderheid tegen oppositie.
9: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
8: Minister-president Diependalen kan zich dus weer met andere dingen bezighouden. Zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. In Antwerpen is een vrouw van 43 levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval op haar fiets. Een autobestuurder gooide plots een deur open. De vrouw kon die nog ontwijken, maar bij dat manoeuvre kwam ze zwaar ten val en werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Nog nooit hebben we zoveel ouderschapsverlof genomen als in augustus. Dat blijkt uit cijfers van de RVA. Een goede 118.000 Belgen deden dat, of 1200 meer dan in augustus vorig jaar. Alleen tijdens corona waren dat er nog meer, maar toen waren er speciale regels, omdat veel ouders thuis moesten werken en kinderen niet naar school konden. Tegen 2050 stevend ons land af op 1 miljoen kinderen die bijziend zijn. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de optiekers in ons land. Die roepen op om myopie, want dat is de officiële naam van bijziendheid, serieuzer te nemen. Met preventiecampagnes en betere opvolging. Uit studies blijkt dat de helft van de wereldbevolking tegen 2050 een bril of lenzen draagt. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman. Dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten. En de Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. 2 goals van Kevin De Bruyne, een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort bondscoach Mark van Bommel.
10: Ik ben heel tevreden over de winst, 3-0. En van de andere kant, ja, we hebben er wel een wedstrijd van gemaakt die op en neer ging. Kijk, wij hebben een goed idee van voetballen. De jongens kunnen dat uitvoeren. En alleen als je slordig bent, ja, dan maak je er, zeker omdat de afstanden vrij groot waren, ja, dan maak je er echt een sprintwedstrijd van. Open wedstrijd, misschien wel een soort pingpongwedstrijd.
8: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7-9, België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten dan wel zonder Kevin De Bruyne en Yuri Tielemans doen, want die zijn geschorst. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
11: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
12: veel jaar. Mijn plong is gesprongen.
13: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
14: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
15: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
16: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
17: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
18: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
16: Ja, maar ik slaap er niet van.
19: Moet ik het spelen? Met plezier, hè.
17: Niks van. We zitten al met een vervanging.
16: Nee, scheetje, wie?
17: De Stefan.
20: Die in ene gesprongen op onze diet.
16: Huh?
20: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
17: Leo!
16: Afroen?
17: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
15: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
21: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
21: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
21: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
2: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
21: 0485-54-87-85.
22: Aha. Minerva.
0: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
23: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
24: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
7: Radio Minerva.
0: Goedemorgen Antwerpen.
25: Willems on the radio.
6: Minerva.
7: Alle senioren willen hem horen.
23: Goedemorgen Antwerpen.

0: Alright, oké, dat zal wel zijn. Ik mag nog van geluk spreken dat ik hier geraakt ben in één geheel. En dat ik niet op een of ander everzwijn ben gebotst. Curieus? Blijf luisteren.
1: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The Beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Ja, ik zal maar even tekst en uitleg geven, want ik hoor u al denken vanmorgen, wat slaagt hem nu weer uit zijn botten? Wel, afgelopen week zijn er op de grens met Limburg en provincie Antwerpen een aantal mensen op een groep met everzwijnen gebotst. Die beesten steken daar plots de E313, ja, u hoort het goed, de snelweg E313 over, in volle vaart. En dat zijn natuurlijk dieren die nooit geleerd hebben om links en rechts te kijken. Dus vlam over en knal op een auto. Oké, beesten hebben het niet overleefd, maar voor hetzelfde geld heb je flink wat stukken aan een auto. Ja, goedemorgen Antwerpen. We moesten toch ergens mee beginnen, zeker. Goed gevuld en op deze zaterdagochtend met Willem van Balem. Dat heeft Mark gisteren al meegedeeld. Je kent onze leuze. We zijn er op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Welkom bij Goedemorgen Antwerpen, zaterdagochtend, met daarin straks nog een aantal mensen die graag lid willen worden van onze vereniging.
2: Goedemorgen Antwerpen.

Ja, het is ook niet de plaats om op dit moment aanwezig te zijn in Sevilla, Zuid-Spanje. Overstromingen, las ik in de pers. Je komt toch nogal wat tegen deze dagen. Ja, en dat van die everzwijnen, dat is echt niet verzonnen, want sommige mensen denken dat wij dat gewoon uit onze duim zuigen. Nee, dat is echt gebeurd. Je moet de pers er maar eens op nahouden. Goed, Antwerpen heeft afscheid genomen van een monument van één van de originals, John de Wilde. Hebben we het straks over. Na 9 uur gaan we er wat over zeggen en we draaien natuurlijk ook een nummer van hem. En Antwerpen is dit weekend ook in de ban van de smaakmeesters. Daarover zo dadelijk al een streepje meer.

see a smiling face, a fireplace, a cozy room, a little nest

0: Omdat het niet altijd grote broer Ned King Cole moet zijn. Ook zijn broertje Ike deed het niet onaardig. My Blue Heaven. Goed, zo dadelijk wat over die smaakmeesters. Want daar, je kan hier in de stad dit weekend overal lekker gaan proeven. Maar ik heb nog andere belangrijke dingen in de aanbieding.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En voilà, ook vanmorgen zijn er dat wel een flink stapeltje hoor. Erik van Malder uit Antwerpen. Goedemorgen Erik. Jij wilde graag steunend lid worden van de radio. Wel kijk, jouw wensen zijn bij deze vervuld. En je vroeg of we een plaat konden draaien die heette Alexander Bell. Wel, we hebben hemel en aarde verzet, beste vriend, om dat te gaan zoeken. En het enige waar ik met die naam en die titel op uitkwam, was een oude hit van The Sweet, Alexander Graham Bell.

0: Goeiedag samen.
1: Goeiedag agent. Wat is het probleem?
0: Niks speciaals. Een routinecontrole. Graag uw paspoort, rijbewijs, boerpapieren en... uw lidkaart van Radio Minerva.
1: Lidkaart van Radio Minerva? Waar is dat over?
0: Oh ja, luisteren naar Radio Minerva en geen lid. Zijn je dan niet verlegen? Zouden dan niet rap naar de studio op 03-219-1727 bellen en zeggen dat je lid wilt worden? Allee, belt nou maar rap en zij wat voorzichtig met de auto.
2: Goedemorgen Antwerpen, met Willem. Zeg dan maar gerust. Goedemorgen wereldburgers.

Lee Lynch, helemaal tot het laatste nootjes. En voilà, stay a while, dat doen wij in elk geval nog wel tot 10 uur. U weet hoe, we zijn goed van hart. Heeft u het afgelopen week ook gekeken? De socials stonden er bol van. Alle collega's waren er ondersteboven van. Want in de ideale wereld waren deze week Bart Keil en Luc Appermond te gast. En wat vertelden die daar? Waar luisteren jullie naar op de radio, werd er gevraagd. Wel, Luxke zei, naar Radio Minerva. Want dat is een zender die wij wel goed vinden. Heren daar in Limburg, meneer Keil en meneer Appermond. Goedemorgen, als u mocht luisteren namens ons allemaal. Zeer hartelijk bedankt. En als blijk van dank willen wij u nog eens dat plaatje laten horen. Van jullie zelf uiteraard.

0: Antwerpen.
1: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
2: Yeah!
1: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
3: Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol vin, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat manneke.
7: Evergreens en crooners sinds 1982. Dit is Radio Minerva.
8: Radio Minerva.
0: Goedemorgen Antwerpen.

makkelijk, hè? Vroeger hadden we telramen. Tegenwoordig zijn dat van die apps met rekenmachientjes en calculators op onze smartphone. Je hoorde nog eens een keer Jane Morgan. Ik moest je wat vertellen, vond ik vanmorgen, over de Smaakmeesters. Dat is dit weekend, vandaag en morgen kan je dus terecht in Antwerpen tussen 12 en 18 uur. Door de hele stad is er een wandeling, of zijn er diverse wandelingen uitgestippeld, waar je kan kennismaken met honderden Antwerpse restaurants, cafés, speciaalzaken. En daar kan je allemaal kennismaken met hun lekkerste specialiteiten. Je betaalt 7 euro per hapje, drankje of gerechtje tenminste. En dan kan je daar proeven. Ik neem aan, als je een wandeling maakt en je hebt er zo'n 8 à 9 of 10 misschien wel achterover geslaagd, dan heb je lekker gegeten, hè? Voor een hele. En je hebt er nog een bijzonder aangenaam wandeling door de stad aan overgehouden ook. Het weer is schitterend, niet aan twijfelen. Smaakmeesters, meer informatie kan je vinden op de website. Zo simpel ligt dat. Smaakmeestersantwerpen.be. Laat het u gezegd zijn. En trouwens, smakelijk als u op pad gaat.

0: vroeg mij ooit wel eens iemand: kan je sterven uit liefdesverdriet? Ja, dat zou wel eens kunnen. Johnny Cash en June Carter bijvoorbeeld. June overleed op een goede avond in de zomer, vlak voor de zomer. En 2 maanden later is Johnny ook vertrokken. Zijn familie zei ja, hij heeft het uit verdriet voor het, over het overlijden van zijn vrouw niet overleefd. Kijk, dat noemen ze nu nog eens liefde. Tot in het graf, nietwaar? Jongens, tijd.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, dat moeten we vanmorgen ook natuurlijk. En u kan er ook nog altijd bij zijn, dat is waar ook. Ik vergat onze telefoniste al bijna. Je zit daar ook niet werkloos toe te kijken. 03-219-1727 vanmorgen. Als u haar wil bereiken, of als u iets wil vertellen of lid worden. Het kan allemaal. Dat deed ook uit Nederland, uit het Nederlandse Dinteloord. Ik vertel u zo dadelijk waar dat ligt. Ton van den Hoek, van der Hoek tenminste. Ton van der Hoek die woont in Dinteloord. En Dinteloord ligt niet zo ver van Roosendaal. Dat is dus net de Belgische grens in Essen. Roosendaal en het volgende wat je tegenkomt. Als je richting het Hollands Diep rijdt, dan kom je Dinteloord tegen. Hallo Ton, jij vroeg of je een plaat van onze Belgische Italiaanse vriend Adamo mocht krijgen. Jawel, en je koos nog wel voor een van zijn schoonste pareltjes.

0: Radio Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Willems on the
2: radio. Minerva.
3: Alle senioren willen hem horen.
4: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

Ja, ik heb het vermoeden dat achter die persoon van Roman Reed, dat daar nog wel iemand anders achter zit. The song is you. En daarvoor Adamo met mij sur tes hanches. Morgen, voor de mensen die denken, ik moet nog wat aan mijn conditie werken. Wel, ze kunnen morgen gaan meewandelen in Zoersel met de natuurvrienden. Want die wandelen onder het motto herfsttinten in de Voorkempen. Starten kan al vanaf 7 uur 's ochtends, ten laatste ook om 15 uur. Dat kan je op 2 locaties, aan zaal Waterweg in de Andreas Vesaliuslaan 39 in Sint-Antonius. Zoersel, deelgemeente dus van de hoofdgemeente. En in het parochiecentrum Sint-Martinus aan de Sint-Jozeflei in Malle. Dat zal dan wel West-Malle zijn, kan ook Oost-Malle. Enfin, Malle heet dat tegenwoordig. Hè? Ja. Er zijn begeleide wandelingen van 4 kilometer, maar er zijn ook bewegwijzerde wandelingen met verschillende afstanden tot zelfs 29 kilometer. Dat is vroeg vertrekken, dat geef ik aan. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Zoersel en Malle. Meer informatie als u nog te weten wil komen of u wil er nog inschrijven, kan snel 0477 279311 of ga een kijkje nemen op de website www.nvzoersel.org.

lied. En de tekst vooral die kreeg hij van Bono van U2. Roy Orbison. Een van de laatste LP's die de man helaas maakte. She's a mystery girl. En wil je meer weten over het toch wel trieste en noodlottige leven dat Orbison heeft moeten doormaken? Wel, dan moet je aanstaande vrijdag, volgende week vrijdag, eens luisteren. Tussen 8 en 10, dan vertellen wij u er alles over. Goed, we zijn helemaal rond wat het eerste deel betreft. In elk geval van deze Goedemorgen Antwerpen. Niet met Mark, dat zie je ondertussen ook op onze website. Nee, ik neem het graag van hem over. We zitten hier op het Sint-Annekenstrand waar de zon probeert door te breken en er nog een schone dag gaat van maken. Kijk, daar zijn we wat gelukkig mee. En onze telefoniste belt ook al, dus dat komt allemaal in orde. Op 13 november aanstaande verschijnt het nieuwe album voor het Nederlandse duo en gezin dan ook Suzanne en Freek. Er staan een aantal van hun oudere hits op, maar er staat ook gloednieuw werk op, zoals deze prachtige nieuwe single Pijnster.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoek.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De septemberverklaring van de Vlaamse regering is gisteravond goedgekeurd na bijna 11 uur debatteren in het parlement, waarbij de oppositie het hele akkoord afschoot. De stemming was, zoals verwacht, meerderheid tegen oppositie.
7: 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
6: Minister-president Diependaele kan zich dus weer met andere dingen bezighouden, zoals de aanstelling van een nieuwe definitieve gouverneur voor West-Vlaanderen. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo. Die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. De co-piloot die met opzet een vliegtuig van Fly Dubai zou hebben willen laten neerstorten, had een vliegverbod in Oman, dat meldde Amerikaanse media. Tijdens een opleiding bij Oman Air werd hij geschorst wegens zijn extremistische standpunten. Hij werd daarna bij Fly Dubai aangenomen. De man viel eerder deze week zijn kapitein aan met een mes op een vlucht naar Israël. Passagiers konden hem overmeesteren en het toestel veilig aan de grond zetten in Saudi-Arabië. De Rode Duivels hebben hun derde groepswedstrijd in de Nations League gewonnen. Het werd 3-0 tegen Turkije. Twee goals van Kevin De Bruyne en een derde van invaller Romelu Lukaku. Je hoort kapitein Yuri Tielemans.
8: 3-0 winnen thuis is heel goed. Nu, wij moeten ook leren uit onze wedstrijd. Bij momenten was het gewoon veel te open. Ik denk dat wij in het spel meer controle kunnen behouden en dat maakt het ons ook makkelijker.
6: Nog in onze groep speelden Frankrijk en Italië 1-1 gelijk. Frankrijk is leider met 7 op 9. België is tweede met 6 punten. Maandag volgt de uitwedstrijd tegen Frankrijk. De Duivels moeten het dan wel zonder Kevin De Bruyne en Tielemans doen, want die zijn geschorst. En het is het weekend van de klant. Daarmee willen Unizo en Comeos de lokale winkels in de kijker zetten. Uit een bevraging van die organisaties blijkt dat de meeste mensen liever in een fysieke winkel shoppen dan online. Giel Sterks van Unizo.
9: De fysieke winkel is en blijft een huis van vertrouwen. Je kan er producten voelen, je wordt er aangesproken, je hebt dat menselijk contact, dus die maatschappelijke meerwaarde speelt daar heel fel een rol. En daarboven zien we dat pure online players, hoe langer hoe meer, ook fysieke winkels openen om dat vertrouwen toch wel te maximaliseren.
6: In heel wat winkels krijg je vandaag en morgen een attentie voor het weekend van de klant. Eerst wat mist hier en daar, maar daarna een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
4: Dag Robert, storen we niet?
12: Nee, kom binnen.
4: Onze kleine is er ook bij.
12: Hallo.
4: Ja, zijn ketting is van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
12: Allee maar, dat past toch nog?
4: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come. Geniet er maar van, jongen.
13: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
14: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
3: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
15: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
16: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
15: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
16: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
15: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
17: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha. Minerva.
3: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
21: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Walen.
22: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutsebaan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
23: Minerva. Goedemorgen Antwerpen. En die van de parking mogen ook mee.

0: Geen discoplaatje meer op zaterdagochtend, had Marke gezegd. Mag gewoon een hit uit de jaren 70 zijn. Dit was Belgisch. Kwam uit een muziekstal van Heist op den Berg, Tamara King Studios. U weet wel. The Motorman en The Music Line, de opener van dit tweede deel op deze zaterdagochtend bij Radio Minerva.
1: Om u allemaal weer een hart onder de riem te steken.

Rosemary Clooney en het orkest van Parish Prado. Gisteren nam Vlaanderen de wereld en meer bepaald Antwerpen afscheid van een icoon alweer. Ja, dat kwam hier bij Minerva nogal stevig aan. Want we kregen toen het bericht dat op 93-jarige leeftijd John de Wilde van de Strangers overleden was. 74 jaar geleden voegde John zich bij die legendarische Strangers. De Originals, Alex Boeye, Gus Torfs en Paul Bollandsee waren toen al begonnen met liedjes in het Engels en in het ABM. Maar toen John erbij kwam, stelde hij voor om een aantal gekende deuntjes te nemen en daar een tekst in het Antwerps dialect op te zetten. En de legende was meteen geboren. Hun hele carrière en leven waren de Strangers de zingende ambassadeurs van deze Schelde stad. John was de zogenaamde clown van het gezelschap. Altijd klaar voor een grap. En in zijn laatste interviews vatte hij het mooi samen. Mijn leven en mijn carrière, het is gewoon plezant geweest, zei John. De laatste van de Original Strangers is nu naar zijn vrienden vertrokken. Het weerzien zal hartelijk zijn hierboven, met zijn schele van der Linde en een blauwe geschelpte bij de raakswacht. Of zoals Slongs de Van Ongs gisteren zei, er is een stukje van de kathedraal gebroken. Dag John, dag Stranger, dag Antwerpen. Doe de groeten aan de mannen hierboven, hè.

0: fight. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Fly right.
1: Ja, maar in het begin van het vorige uur mocht zijn broer Ike al eens opdraven en we konden Ned natuurlijk niet achterwege laten. The Family Call, zeg maar, Ned King Cole, Straighten Up and Fly Right. En daarvoor de Strangers, voor John de Wilde, die we dus gisteren hebben moeten loslaten, zoals dat heet. Af en toe zie je wel eens in kookprogramma's dat men met kinderen, junior bake of en dat soort zaken, maar je kan met koken en kinderen ook leuke muziek maken.
2: Is everybody ready now?
3: Yeah!
2: Okay. Yeah.

0: Ja, een beetje ambiance in de tent, wat kinderen, wat kookpotten en Bobby Bear natuurlijk. En dan kom je tot dit resultaat.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Ja, we zagen het vanmorgen al. Het is mouwen opstropen geblazen, want ik heb nog een lange lijst met mensen die lid geworden zijn weg te werken. Ik kan ook nog altijd bij onze telefonisten terecht. Nog tot 10 uur kan dat. Op 03-219-1727 gaat ze... 219-1727, dat klopt. Gaat ze uw vragen en problemen trachten op te lossen. Goed, Jurgen de Kleen uit Rupelmonde. Hallo, goedemorgen Rupelmonde. Monde hier de Schelde. Wil graag steunend lid worden van Radio Minerva. Met veel plezier, Jurgen. Onder één voorwaarde, zei hij wel. Mag ik nog eens een keer dicht tegen iemand gaan aanplakken met een deze?

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
1: Yeah!
0: Bus en tram stoppen vlak bij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: Minerva! Van Walen!
8: Trekt hier!

0: les deux.
1: Ach, nu verknoeit hij het zelf een beetje. Ik wilde zeggen, de melodie die kent u wel, Cheek to Cheek, maar wie was die zanger nu ook alweer? Ja, aan het einde hoorde je hem Frans zingen, dus dan wist je het wel. Sacha Distel en zijn versie van die Cheek to Cheek en daarvoor Peter Maffay. Over melodietjes gesproken, wat een toeval. Een toevals is bestaan niet echt zomaar. Een tijdje geleden, ik moet het verhaal vooraan beginnen natuurlijk, hadden wij een gesprek op een dinsdagochtend met Eddie Smets. Over zijn carrière, maar ook over zijn nieuwe werk. En dat hij zo goed samenwerkt met zijn manager en tekstschrijver Rick Diver. En toen liet Eddie mij een melodietje horen, accordeonmelodie, boom boom heette het of zoiets. Ze hadden er nog niet echt iets, waren er nog niet iets mee van plan, maar we kunnen er iets mee gaan doen. Ik zei toen tegen Eddie, maar jongen, dat is een geweldige ambiance, niet? Als je daar nu een goede Vlaamse tekst op zet, hè, zoiets van hop met de benen en kom aan, we vliegen erin, dan is dat een meezinger tot en met. En kijk wat wij van de morgen, tenminste deze week, van Eddie Smets toegestuurd kregen, diezelfde melodie met inderdaad nu wel een tekst op. De nieuwe single van de Eddie.

mensen. Luister eens van Radio Minerva. Nou moet je toch eens even luisteren. Luister allemaal naar Radio Minerva op de 98 FM. Een hele dag naar deze goede muziek. Is het niet thuis, dan is het in de nota. En daarom zou ik aan al die luisterers die nog geen lied zijn willen vragen, allemaal lied te worden. Allee, kom op, het is gemakkelijk. Gewoon even bellen met de studio. 03-92-17-27. Dat is 03-92-17-27. En je zult die zingen, ook blij dat je de gasten ermee.

een zaterdagochtend zonder een Linda de Souza. Dat is geen zaterdagochtend bij Radio Minerva natuurlijk. Linda en Poen Portugees. Ik was aan het denken aan die gebakjes. Onze telefoniste brengt die wel eens mee. De pastei de nata. Ja, zijn wij nogal gek van. Wist u trouwens dat het deze week exact 70 jaar geleden was dat Stanneke Nokkers verongelukte op de wielerbaan van het Sportpaleis hier in Antwerpen. Hij maakte daar een vreselijke smak en heeft dat enkele dagen later met zijn leven moeten bekopen. Enfin, geen ode aan Stanneke, wel eentje van Bobby Rydell. Thank you.

0: Tja, het was misschien niet het meest tactvolle wat we konden doen. Maar ik had graag dat nummer van Hugo Matthijssen, Stanneke Nokkers. Maar dat zal voor een van de komende dagen dan wel zijn. Je hoorde Bobby Rydell. Ik heb er nog één.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor ben ik zo goed als op weg naar huis, want wij moeten naar Lier voor dat laatste steunend lid. En dat is Rudy Melsen. Die is steunend lid geworden van Radio Minerva. Rudy zei, kijk Willem, trekt u een plan met een plaat die je er wil bijdraaien. Maar Rudy, hoe kan ik nu ook anders? Ik bedoel, een nieuw steunend lid in Lier. Daar... Enfin, dat is er eentje die voor zijn beurt wilde spreken. Nieuw steunend lid in Lier, dan horen daar natuurlijk deze jongens bij.

Walter Grootaars, zal het nog wel ooit goed komen met de kreunders en met de stem van Walter, is natuurlijk de vraag die Lierenaars, Vlamingen en andere rockgenodigdheden bezighoudt op dit moment. Eruit bijna, dat wel, en dat doe ik met deze van de Grascals. Bluegrass muziek die u misschien wel zal herkennen.

Rascal zal u misschien niet zo meteen herkend hebben, maar die stem van Dolly Parton, die moet u er toch wel uitgehaald hebben. Viva Las Vegas, wel viva Antwerpen, Linkeroever, de zon is doorgebroken. En onze programma's gaan onverminderd verder. Ik neem afscheid van deze zaterdagochtend alweer, mij samen met onze telefonisten. We deden het graag ter dienste van Mark, die is er volgende week weer. En ik ben er graag aanstaande dinsdag alweer. Zelfde tijd, zelfde zender, ook tussen 8 en 10. Wat mij betreft nog een fijne zaterdag. Wat u ook gaat doen, wat u ook gaat proeven, geniet er in elk geval van. Dit is ooit de schoondochter, enfin, ze is de schoondochter van Wijlen, Roy Orbison.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Joss Stone. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
3: Een zinkgat? Wat is dat?
4: Ah wel, dat is vreet en betant.
2: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
5: Goeiedag, ik ben Leon.
3: Leon, wat doe jij?
2: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
4: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
2: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: Radio Minerva van het Antwerpen.
8: Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollans van de KU Leuven.
9: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
8: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Open VLD en CD&V hebben concrete gesprekken gevoerd om samen één partij te vormen. Dat zegt oud-Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert in een interview met het Nieuwsblad. Het was in de beginperiode van de regering De Croo, die werd gevormd in 2020. Lachaert zat aan tafel met toenmalig CD&V-voorzitter Joachim Koens en nog topmensen van beide partijen. Het is toen niet doorgegaan omdat er in beide partijen te veel weerstand was. En in het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. We krijgen een vrij zonnige dag bij maxima tot 21 graden. Ook morgen vrij zonnig bij 20 graden en dat blijft zo de volgende dagen.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
10: Toen en ons dochter juist samenwoonde met haar nieuwe liefde en we waren geopen met de vrouwens. En al die huisraad, hoor ik wat denken? Ah wel, dat kochten we goedkoop bij de Kringwinkel. En ze wilden ze nog wat geld over om allemaal op koffiekoeken en frietjes te trakteren als bedankje.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al mee. Een vervanging.
3: Nee, schetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die een enige sprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
4: Leo!
6: Afronden.
4: Als je wilt, win me maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
7: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg.
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Aha. Minerva.
11: De Klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was uiteraard een hele bekende plaat destijds van Billy Vaughan. Sail Along Silvery Moon. Maar u kon luisteren naar Ricky King. Goedemorgen allemaal. Ik ben weer al uw gastheer tot 12 uur. Met hopelijk heel veel zonnige muziek. En wat onze eerste vocale plaat betreft. Wel, dat is er eentje van een Niam Lin. Met een bekende plaat trouwens. Always.

Dit is toch een van de mooie melodieën. Zo mooi zelfs dat zij door heel wat artiesten destijds op plaat is gezet. En wie het ook deed was Adam White met Fascination. En een huis waar er geen liefde meer heerst, is blijkbaar geen huis meer. Daar ga je niet graag naartoe. En wie dat ook ondervond destijds was Frank Ifield. Home isn't home anymore.

Nu zijn we toe aan die blonde madame van ABBA, Agneta Felskok. En die heeft ook soloplaten gemaakt, zoals dit nummertje Love Me With All Your Heart.

Dat was Dean Barton en ik denk dat die man destijds de vrouw van zijn leven gevonden heeft. Tenminste als we deze plaat van hem mochten geloven. Since I Met You, Baby. Het volgende nummertje is, of was liever gezegd, een hele grote hit in de jaren 50 van Elvis Presley, One A Night. Maar wij gaan nu eens luisteren naar een versie uit de jaren 70 van Billy Swan.

Love Letters in the Sand werd in 1957 op plaat gezet door Pat Boone. Maar u kon luisteren naar Foster and Allen. You're the love of my life. Dat blijkt dus de liefde van zijn leven te zijn. En wie is de liefde? Dat weten we niet, maar de vertolker kennen wij wel. En dat is El Martino.

een groep die niet alleen in Nederland populair was, maar ook hier in Vlaanderen kenden ze heel wat successen. En dan heb ik het over de groep BZN. U kon luisteren naar een nummer van hen uit 1980, Pearly Dumb. En hier zijn Peter Alexander en Margit Imlau. Zij zingen meestal in het Duits, maar vandaag gaan zij het ook eens proberen in het Engels. Met dit nummertje, Many Thousand Kisses.

Het kan in de liefde soms ook wel eens tegenzitten. En dat ondervond ook Andy Williams destijds met Hopeless. Nat King Cole zingt in het Engels, maar heeft ook platen gemaakt in het Spaans. Zoals dit nummer, Yo vendo unos hoyos negros.

Als u nog niet moest weten dat rozen doornen hebben, dan weet u het nu van Carmela Korn. Rozen hebben doornen.

Ze voelt zich goed en is ook eenzaam, maar dat is blijkbaar geen probleem voor Keystar. Good and lonesome. Wie er nog bij kan in het eerste gedeelte, wel, dat is deze man, hè, Terry Stafford. Want je komt er nu aan met Amarillo by Morning.

Zo, we zijn aan het einde gekomen van het eerste gedeelte van dit programma. U hoort mij terug naar het tijdzijn en het nieuws van 11 uur, dus tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
4: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
3: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
4: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
3: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zijdefeiten. Het gaat om een man van 41 die zijn ex-partner zou hebben gedrogeerd en misbruikt. Je hoort Cato Belmans van het parket.
8: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek, zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
7: Er zouden ook nog twee andere mannen betrokken zijn bij de feiten. Ook zij zijn aangehouden. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot enorme files in de buurt. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport. Op het tennistoernooi van Peking heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de derde ronde. Ze schakelde de Amerikaanse Katie Vallinets uit in 3 sets. De setstanden waren 6-0, 4-6 en 7-5. In de volgende ronde moet Mertens tegen de Letse Jelena Ostapenko. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
12: De Robert? Wie is dat?
11: En wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
12: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
11: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
12: Zwaasdingen?
11: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
12: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
11: Robert? De expert 0 226 93 93.
12: Welk bedrag had hij nog gedacht?
11: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Vanaf 15 november in het EWT-theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
15: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
16: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
17: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
15: Ja, maar ik slaap er niet van.
18: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
16: Niks van. We zitten al met een vervanging.
15: Nee, scheetje, wie?
16: De Stefan.
19: Die ene gesprongen op onze diet.
15: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
16: Leo!
15: Afrond.
16: Ach, je wilt. We hebben maar 30 seconden.
14: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
20: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
21: Miljard, mijn plong is gesprongen.
22: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
23: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
24: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
25: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci Immobiep.
27: Aha. Minerva.
28: De klankentapper. Jan van Dam tapt muziek uit oude en nieuwe vaatjes.

Dat was de Nederlandse accordeonist Frans Baggerman met een hele bekende plaat, La Paloma. En onze eerste vocale plaat in het tweede gedeelte, wel, dat komt van iemand die hier heel populair was in 1963 met zijn hit If I Had the Hammer. En dan heb ik het over Trini Lopez. We gaan eens luisteren naar deze melodie van die man, My Paraguaya.

dat was ook een oude rakker uit de muziekwereld. Want dat was Bing Crosby met Yes Sir, That's My Baby. En op een bepaalde dag staat er iets te gebeuren. Niet voor mij, maar wel voor deze madame Anne Murray. Met haar nummertje Someday.

Ik heb die plaat al veel keer gedraaid in de versie van de ene of andere artiest. Maar ik vind het toch een rare uitspraak. You always hurt the one you love. Je kwetst altijd iemand waarvan je houdt. Dat doe je toch niet, hè? Dat was Jimmy Rosselli. Wel, dat geldt alvast niet voor Bobby Vinton, want die is tot over zijn oren verliefd. Always in my heart.

0: with cocktails for two.
1: Dat was Maria Cole met Cocktails for Two. Als ik mag kiezen tussen een cocktail of een frisse binbier, geef mij dan maar een lekker biertje. En deze madame die gaat nu reeds naar bed, alhoewel het is nog vroeg, maar ze kan het alvast niet laten. Good night, my love. Hier is Gloria Estefan.

Dat was het orkest van Francis Bey met Goccaglione. En dit is weer een ouwtje van eigen bodem. We gaan nu naar 1958 met Jo Leemans en Het Allermooiste ter Wereld. MUZIEK

We zaten daarnet in 1958 met Jo Leemans. Wel, we gaan er nog een jaartje afdoen en dan komen wij terecht in 1957 met deze opname van The Five Keys, From Me to You.

Een man die toch wel wat ondoorgrondelijk is, is Lenny Welch. Tenminste, dat beweert hij toch met dit nummertje. You Don't Know Me. Wie ook heel veel mooie platen gemaakt heeft destijds en heel bekend was in de country- en westernwereld, is Jim Reeves. Wel, hier is hij met I Love You Because.

Dat was Margot Eskens met When Do Heimkomst. We gaan nu terug naar onze Engelstalige vrienden en dat doen wij met Wayne Newton, met een klassieker. Everybody loves somebody.

Dat was weer een zangeres die in België nooit echt bekend geworden is. Maar die heeft wel wat platen gemaakt die mooi zijn, hè? Zoals dit nummertje, There Must Be A Way. Dat was Johnny James. Nu heb ik hier Cliff Richard erbij gehaald. Iemand die in de jaren 60 heel veel hits gescoord heeft. Maar hij heeft ook minder bekende platen gemaakt, zoals dit melodietje. Have I Told You Lately That I Love You?

Wij zijn toe aan onze laatste vocale plaat in dit programma. En dat is nog een nummer van Tommy Edwards met I Cried, I Cried. Beste mensen, allemaal weer al bedankt voor het luisteren. En ik ben er graag terug aanstaande zaterdag tussen 10 en 12. Maak er nog een heel fijn weekend van en tot volgende week.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder zomer uit de sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog roepen.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter goden niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Het parket van Antwerpen voert een onderzoek naar zware zedenfeiten na een klacht van een vrouw van 50 over seksueel misbruik door haar ex-partner. Die zou dat ook hebben gefilmd. Je hoort Cato Belmans van het parket.
8: In dat verdere onderzoek heeft de politie nog andere ernstige zedenfeiten ontdekt, waarbij ook twee andere slachtoffers, ook ex-partners, in het vizier kwamen. Het gaat om ernstige zedenfeiten die zich in het verleden zouden hebben afgespeeld. De twee andere slachtoffers die nu geïdentificeerd werden in het verdere onderzoek zijn in het verleden mogelijk ook gedrogeerd en misbruikt.
7: Ook van dat misbruik zouden beelden zijn gemaakt. Twee andere verdachten die mogelijk betrokken zijn, zijn aangehouden. Het coronavirus gaat weer stevig rond, dat blijkt uit metingen van het Leuvense rioolwater. Wetenschappers hebben daar de hoogste waarde gemeten in een jaar tijd. Je hoort virologe Elke Wollands van de KU Leuven.
9: School is nu ook terug bezig en dat virus gaat sneller over. Mensen worden meer geïnfecteerd en scheiden meer dat virus uit. Dat komt in het rioolwater terecht en dat verklaart die hoge waarde. Daarom willen wij iedereen waarschuwen die zich wil vaccineren. Is het nu de moment, want het is aan het rondgaan.
7: En net omdat het zo lang geleden is dat het coronavirus rondging, zijn we minder goed beschermd. Rusland heeft opnieuw een belangrijke brug vernield in de Oekraïnse hoofdstad Kiev, dat meldt de burgemeester. Het is al de tweede brug die daar de afgelopen dagen is aangevallen. De vorige keer leidde dat tot verkeerschaos. Met de aanvallen wil Rusland onder meer de bevoorrading van het Oekraïnse leger tegenhouden. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen. Die krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
10: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise, jullie gaan toch ook mee?
11: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Aha, aha, aha. Minerva.
19: Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αντουέρπεν, ακούω Wilfried και καφέ Minerva.

0: Louis Jordan en Caledonia. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u erbij bent. Zaterdagmiddag, tijd voor Café Minerva.
1: Welkom bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.
0: Inderdaad, we gaan weer bladeren door de muziekgeschiedenis. Vandaag die van 3 oktober. We zitten niet live, dus je kan niet bellen naar ons, Annie, want die is er niet vandaag. Maar je kan wel luisteren naar hele fijne muziek die ik voor u bij heb.
2: Tattoo op de radio.

30 Days en Chuck Berry en daarvoor Fats Domino en de Fat Man. En daarmee laten we de 50s even voor wat ze geweest zijn. We staan in het portaal van de jaren 60 met Jo Leemans. MUZIEK

Weet je nog wel, die avond in de regen, en Jo Leemans was dat. Chubby Checker, de legendarische koning van de twist, werd geboren op 3 oktober 1941. In 1960 veroverde hij de wereld met zijn megahit The Twist. In 1964 trouwde hij met het Haarlemse fotomodel en voormalig Miss World Rina Lodders. En ondanks de vooroordelen over hun interraciale huwelijk in de jaren 60... zijn de Amerikaanse rock'n'rollster en de Nederlandse schone nog altijd meer dan 60 jaar zelfs, onafscheidelijk. Chubby Checker wordt vandaag 85. Het nummer Lodi Lo gaat trouwens over Lina Lodders. MUZIEK

0: Als Eddie Cochran vandaag nog zou leven, werd hij vandaag 88. Maar hij kwam om het leven bij een banaal auto-ongeluk op zijn 21ste. Cochran was een echte visionair in de studio. Hij paste als een van de eerste overdubbing toe, waarbij hij zelf zowel de gitaar, de bas als de piano speelde. Eddie Cochran en Skinny Jim.
1: Well, I know God just keep on his skin. Everybody raving about Skinny Jim, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim. Oh, yes, yes,

0: lijkt wel of ze in dezelfde week gemaakt zijn in de studio, maar er zit in werkelijkheid 25 jaar tussen Eddie Cochran en de Stray Cats die hoorden met Runaway Boys. Hier is Marc Carillon en Cathy.
1: Café Minerva à la française.

0: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
2: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!

Amerikaans trompetist Ben Coley, zanger en songwriter en medeoprichter van de Bar Case, werd geboren op 3 oktober 1947. Hij was de enige overlevende van de vliegtuigcrash die in 1967 het leven kostte aan soulzanger Otis Redding en 4 leden van die Bar Case. Coley stierf uiteindelijk op 21 september 2015. Ik draai de knop met romantiek een beetje open hier bij Radio Meneer van Voor, Nat King Cole.

Al Hurd en Anne Margaret en Little Boy, Little Girl. Zo gaan we naadloos over naar het volgende. Op 3 oktober 1977 wordt het tv-event Elvis in Concert, gefilmd enkele weken voor de dood van de King, uitgezonden op CBS met goede vriendin Anne Margaret als host. Het beeld van een opgeblazen en aan drugs verslaafde Elvis Presley in zijn laatste dagen schokt veel kijkers.

Laura Gaynor en Never Can Say Goodbye. En daarvoor nog Elvis Presley en Moody Blue. Als je in de stamboom van de medewerkers van Radio Minerva gaat graven en je zou heel ver teruggaan, zou je merken dat we eigenlijk allemaal afstammen van de Kroegers.

Perry Como en Want dat ik heim u nu even mee terug naar 3 oktober 1966, want dan ligt in de Amerikaanse platenwinkels voor het eerst dit plaatje van de Zombies. She's not there.

Zo'n 6 jaar geleden maakte Willy Sommers deze unieke cd met allemaal bekende popdeuntjes in een Vlaams jasje. En niet alleen ik waar, maar Sommers zelf was trouwens ook blij verrast met het resultaat. Wij horen samen. En daarom mag ik u vragen om niet aan uw radio te komen zo dadelijk, want we moeten er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. Na 1 ben ik er graag bij u terug met het vervolg van Café Minerva, uw wekelijkse afspraak met de muziekgeschiedenis. Vandaag die van 3 oktober. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot ziens.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialife.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
6: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
7: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
8: Radio Minerva.
0: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Over een half uur komt premier De Wever voor het eerst samen met zijn vicepremiers om te onderhandelen over de begroting. Een aards moeilijke opdracht. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Politiek journaliste Isolde van den Einde.
10: Het is een beetje cliché om te zeggen, maar als we kijken naar die Vlaamse begroting, dat was dan het voorrechtje. De federale onderhandelingen, ja, dat is het grote hoofdgerecht. Het gaat om grote budgettaire uitdagingen. Ik denk dat we maandag eerder wakker worden met een crisis dan met een akkoord dat helemaal afgerond is.
9: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zou De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In het oosten van Spanje is een dode gevallen door overstromingen. Het slachtoffer is een vrouw van 102. 90 andere mensen konden gered worden uit hun huis. Door een zware wolkbreuk viel er op korte tijd bijzonder veel regen. Huizen liepen onder water en auto's werden meegesleurd. De Fly Dubai-piloot, die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen wegens zijn extremistische ideeën. En sport op het EK wielrennen in Slovenië heeft de Noor Elias Diebing de titel gepakt bij de junioren. Dat zijn renners onder 19 jaar. Hij kwam solo over de meet na een heuvelachtige rit van 110 kilometer. Hij sprong weg op de laatste beklimming. Vic de Smet was de beste Belg op plaats 5. Sander Willems werd zesde. En sport, de Nederlander Max Verstappen vertrekt morgen vanuit pole position in de grote prijs van Bahrein Formule 1. Het is nog maar zijn eerste pole van het seizoen. De Brit Lewis Hamilton reed de tweede tijd. WK-leider Kimi Antonelli vertrekt van op de derde plaats. Door de onrust in het Midden-Oosten wordt de wedstrijd in Maleisië gereden. En dan nog goed nieuws voor onze dierenasielen, want zij krijgen extra steun om uit te breiden dankzij een erfenis. Een vrouw heeft 1,35 miljoen nagelaten aan het Dierenwelzijnsfonds. Dat geld komt nu ter beschikking van asielen die willen uitbreiden. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft dat zo.
1: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
11: Als mijn vrouw voor de zoveelste keer een nieuw hobby vindt, hè, dan stuur ik je direct door naar de Kringwinkel hier achter de hoek. In plaats van het neef te kopen, vindt ze dat daar dikwijls ook gewoon tweedehands. En voor een goede prijs.
1: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
5: Allemaal?
4: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
6: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
5: Wat zei het hem?
4: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Aha, aha, aha. Minerva.
9: Je bent weer terug bij Café Minerva. Jouw wekelijkse afspraak met de geschiedenis op zaterdag.

0: I Got Texas in My Soul en een stukje ervan in zijn voornaam. Tex Williams was dat uit 1946. Welkom op de B-kant van Café Minerva.
1: Tato, zit jij nu nog altijd op café?
0: Ja, ja, nog tot 2 uur ben ik bij je. Met feiten en muziek uit 3 oktober. Op 3 oktober 1961, en dat is pas echt geschiedenis, zaten de Beach Boys in de studio van World Pacific Studios in Los Angeles, is dat, voor de opname van hun allereerste singeltje, Surf

Cliff Richard in The Shadows uit 1966 en Blue Turns to Grey. In 1966 maakte Boudewijn de Groot het nummer. Welterusten, meneer de president, de tekst was van Lennart Nijgen. Ik vraag me soms wel eens af, als Lennart Nijgen dat nummer nu zou maken, ik denk dat hij niet veel zou moeten nadenken over de tekst.

Mike and Tina Turner, A Love Like Yours Don't Come Knocking Every Day. P.P. Arnold, die was trouwens lid van de Ike and Tina Turner Review. Ze wordt vandaag 80 jaar. Ze scoorde verschillende hits, waaronder de originele versie van het Cat Stevens nummer The First Cut Is The Deepest, en bracht later singles uitgeproduceerd door Barry Gibb. Als sessiezangeres heeft P.P. Arnold gewerkt met Eric Clapton en met Roger Waters. Here is The First Cut Is The Deepest.

0: maar een keer na op je 58ste in de hitparade staan met Let Me Try Again. Frank Sinatra was dat, 1973. Zijn wiegje stond in de jazzmuziek, dat weet u. Hier is nog zo'n musicien de jazz, al zegt hij het zelf, Gilbert Bécaud.
1: Musicien de jazz, je joue des morceaux feutrés d'un autre âge.

0: dames en heren, contact zien, contact proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-3268 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-3268. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-3268.

eentje van de grote tekstschrijversstaking uit 1960. Je hoorde de Johnny and the Hurricanes en Beatnik Fly. Op 3 oktober 1965 wordt Johnny Cash aan de Mexicaanse grens tegengehouden door Amerikaanse douanebeambten op verdenking van heroïnesmokkel. Hij heeft meer dan 1000 voorschriften voor vertovende middelen en amfetamine op zak. Cash krijgt een voorwaardelijke straf.

0: Joe Royal heette die in 1968 en Hush. Hugo Raspoot, een van de pioniers van de Vlaamse kleinkunst, overleed op 3 oktober 2018. Hij werd 77.
1: Helena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we tezamen waren

spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en het duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan. En eindelijk zal je hebben wat je wou. En dat is goed, Helena, voor jou, Helena, voor jou.

wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar de man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven. Het spijt me wel, ik doe je pijn, je komt het wel te boven.

Als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samenrapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

No One Knows, en dat kan alleen maar Jerry Vale zijn natuurlijk. Iets van een heel ander kaliber nu. Op 3 oktober 2004 scoort de Britse zangeres Joss Stone haar eerste Britse nummer 1 album met Mind, Body and Soul. Stone was toen maar 17 jaar en zo is ze meteen de jongste zangeres ooit die bovenaan die Britse albumlijst heeft gestaan. Uit die CD Mind, Body and Soul, Less is More.

Johnstone en Less is More. En helaas is het ook de laatste voor vanmiddag. Het is tijd om op te krassen hier. Nog een heel fijn weekend gewenst. En graag tot volgende week maar weer voor een nieuw café. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Haal met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broeksriemen hebben ze door hoek.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
7: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Premier De Wever zit op dit moment samen met zijn vicepremiers over de begroting. Een erg moeilijke opdracht, want de federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Journalist Maarten Knuts volgt het.
9: Onder meer pensioenen, daar hebben ze nog 400 miljoen euro tekort. Ook asiel en migratie wordt dan genoemd. En de BTW-hervorming, herinner je nog? Ja, die meeneemmaaltijden, daar was heel wat gedoe over. Maar morgen de hardere noot om te kraken. En denk dan bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg. Moeten we bijvoorbeeld meer gaan betalen als we naar de huisarts gaan?
8: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober zouden we even een State of the Union geven in het parlement. De Fly Dubai-piloot die tijdens de vlucht zijn collega aanviel, wilde een terreuraanslag plegen. Dat zeggen speurders in de Verenigde Arabische Emiraten. Zij voeren het onderzoek. De piloot viel op een vlucht naar Israël zijn kapitein aan met een bijl die zich voor noodgevallen in de cockpit bevindt. Het was zijn bedoeling om het vliegtuig te laten neerstorten. Eerder raakte bekend dat de man in Oman een vliegverbod had gekregen door zijn extremistische ideeën. En op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij en ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrien Tas wil alvast haar kans gaan.
10: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
8: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon vanmiddag met wat sluierwolken en de temperatuur kan oplopen tot 21 graden. Vanavond meer wolken vanuit het westen en vannacht kan er wat lichte regen vallen. Morgen start de dag grijs, maar daarna opnieuw mooi nazomerweer bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kunt u mij de BIP een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBIP 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: gaan jullie ook mee met ATC en Radio Meneer Vaap Kroes. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
14: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
15: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
16: Voor al uw elektriciteitswerken, 1 adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
17: Vanaf 15 november in het EWT Theater. De hilarische komedie. Ernst en vermaak.
18: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
19: Maar dat is voor niks genodig. Dat is schitterend.
20: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
18: Ja, maar ik slaap er niet van.
21: Moet ik het spelen? Met plezier.
19: Niks van. We zitten al met een vervanging.
18: Nee, schetje, wie?
19: De Stefan.
22: Die in ene gesprongen op onze diet.
18: Huh?
22: Dat is erger als een kind kuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, nee, want die...
19: Leo!
18: Afroom.
19: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
17: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
23: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel, bel Opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
23: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
24: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
25: Merci, Immobiep.
26: Aha, aha, aha. Minerva.

Een zeer goede namiddag, beste luisteraars van Radio Minerva. Zaterdag 3 oktober, wereld 2 uurtjes, tijd voor middagmatinee met Frankie en Monique, live vanop het Sint-Tanneke. En je kan ons zeker bereiken op het nummer 03-219-1727. En ja, Wilfried is nog met vakantie. Hopelijk heeft hem goed weer, maar volgende week is Wilfried hier terug live aanwezig. En het was hier gezellig op het Minerva-terrasje van het café. Zo een beetje in de zon, uit de wind. Ah, zalig. En iedereen kijkt er naar uit dat het zaterdag is. Hier is Dean Sylvan met Everybody Loves Saturday.

Bill Haley en his Comets met 40 cups of coffee. Ja, dan blijf je wakker, hè. Maar dat heb je wel nodig voor night and day. Hier is Pat Boone.

uit 1959. De lievelingszangeres van onze Jan van Dam, Connie Francis met Volare. Ik heb wat informatie. Het accordeonensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober, dus morgen, om 14 uur een namiddag vol filmmuziek. En dat onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het Theater Hemelhoeven en is gelegen in de Azelialaan 1 te Brasschaat. Meer info en reserveren kan via het nummer 0475 60 59 13. Ik kan nog even herhalen. Op 0475 60 59 13. En dan hopen dat de film Just in Time begint natuurlijk. Hier is Gene Barry.

K-Covers met het mooie Moon River. En nu, de volgende is de lievelingszangeres van onze collega Eddie van Balder. Eddie, zit even die potten van het vuur, want ik zou niet willen dat er iets aanbrandt. Ierse, Connie Froboos met Draaien Mousquetieren.

0: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande. Yeah! Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek. Zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Discobar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol avant. Of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo.
3: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Middagmatinee met Frankie.

Dit was eentje uit 1961, Fig Damon en In the Still of the Night. Maar tegenwoordig zijn de nachten niet meer zo stil als vroeger. Nog wat informatie: op zondag 4 oktober organiseren de natuurvrienden Soersel een wandeling, en dat onder het motto Herfststinkte in de Voorkempen. Er kan gestart worden van 7 tot 15 uur, ofwel in zaal Waterweg Andreas Vesaliuslaan 39 in Sint-Antonius Soersel, ofwel in het parochiecentrum Sint-Martinus, Sint-Jozeflei 27 in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van plus minus 4 kilometers. Voor de bewegwijzerende wandelingen is er een keuze uit verschillende afstanden tot 29 kilometers. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Soersel en Malle. En meer info is te bekomen via een telefoonnummer 0477 27 93 11. Dus 0477 27 93 11. Of via hun website www.nvsoersel.org. En nu The More I See of Mimi. Dat zal ze lief geweest zijn, denk ik. Hier is Robert Goulet.

Hij luisterde, hè? Ja. Kiss Me Goodbye. Petula Clark. Was dat 1968? En nu gaan we naar 1957 naar iemand van bij ons. Ik heb het over Wilfredi. En hier is hij met Calypso Italiano.

0: Johnny Tillotson met Send Me the Pillow, Your Dream. Dat was eentje uit 1962. En ik kijk even naar de klok. Ja, ik kan er nog één vocale spelen. En dan gaan we er even uit voor wat reclame in het tijd zijn van 3 uur. En dat doen we met de man die we allemaal kennen van Paul Cartwright natuurlijk, van Bonanza. Maar hier is Lauren Green met Something's Gotta Give. Tot zo.
1: Irresistible force such as you meets an old immovable object like me. You can't bet as sure as you live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine, don't say no because I insist.
2: Don't resist.
1: Somewhere, somehow, someone's gonna be kissed. So on guard.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Radio Minerva.
2: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Premier Bart De Wever en zijn vicepremier zitten op dit moment samen over de begroting. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro. Nog tot 6:00 vanavond zitten ze daarover samen. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
4: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
3: De Wever hoopt op een akkoord tegen maandag. Op 13 oktober moet er een akkoord zijn, want dan geeft hij zijn State of the Union in het parlement. In Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden er al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. En sport: op het Europees kampioenschap wielrennen zijn de vrouwen bezig aan hun wegrit. Lotte Kopecky is er niet bij. Ons land heeft daardoor geen echte kopvrouw. Sandrien Tas wil alvast haar kans gaan.
5: Ik hoop me daar wel te tonen en mee te koersen, een mooie koers te rijden. En, we hebben ook de laatste jaren wel gezien dat er in het wielrennen ook soms rare dingen kunnen gebeuren. En daar moet je gewoon vol voor gaan en dat is wel mijn bedoeling.
3: De aankomst wordt verwacht rond 4:15. Veel zon deze namiddag met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stierweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zold en ik heb van ons maandag wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
8: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Adam?
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
10: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
11: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
13: Aha. Minerva.
14: De middagmatinée met Frankie op Radio Minerva.

Als ik zo naar het weerbericht kijk, dan zou dat wel eens kunnen vanaf woensdag. Just Walking in the Rain, dit was Ambrose Silos Orchestra. Welkom terug in het tweede gedeelte van Middag Matinee met Frankie en Monique, live vanop het Sint-Anneke. En je kan ons altijd bereiken nog op de 03 219 17 27. Heb je een vraagje, wil je gewoon een babbeltje doen of wil je lid worden? Belt gerust. Monique neemt de telefoon met veel plezier op. Het tweede deel beginnen we met Tom Jones en hier is hij met Come to Me.

0: Frans, dit kan nou echt niet, hè. Ik vraag om een pakje smeerboter, 2 flessen cola en een brood. En jij brengt 1 pakje solo, 3 flessen water en 4 pistolets mee. Nou, Radio Minerva luisteren niet een dag, dat wel, ja. Maar normaal, nee, ze, ne? En weet je wat ik het strafste vind? Dat ga zelfs geen lid van Radio Minerva zijn. En luisteren en geen lid zijn, dat kan toch niet?
1: Bel vandaag nog naar 03 219 17 27 en word lid van Radio Minerva.
0: Is dat nog goed, Frans? 03 219 17 27. En rapsen, hè?
2: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

In 1959 heeft het Songfestival gewonnen voor Nederland met dit liedje, een beetje Teddy Scholten. Met toen 21 punten, dat kan je nu niet meer voorstellen, want nu zijn er soms 400, 500 punten. Maar ja, ik noem het geen Songfestival meer, ik noem het een Songcircus tegenwoordig. Ik heb nog wat informatie. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen geopend. En tussen 13 en 18 uur. En verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485 61 48 32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goeie oude tijd, toen alles beter was. Fort Lillo is ook gemakkelijk te bereiken met de waterbus. En voor meer informatie kan je terecht op hun website www.poldermuseum-lillo.be. Dus nog tot 1 november. En nu een duetje. Tony Bennett samen met Michael Bublé en Just in Time.

0: en don't tell your mama.
1: Uit 2004, Westlife met Come Fly With Me. En als je van dit zo graag hoort, moet je zeker strak luisteren naar de Kroonenclub van 6 tot 8. En het is vandaag een speciale, want hij heeft een interview met de Canadese jazzzanger Matt Dusk. Die zingt ook zo wat kroonermuziek, dus zeker luisteren naar Rudy van Brussel tussen 18 en 20 uur. En nu Jack Jones met I Love Paris.

Jack Jones met I Love Paris. En gisteren, ja, het overlijden van de enigste originele, stranger nog, Dun John. Dinsdag is er nog verjaardag geweest, 93 jaar, maar helaas overleden. En je weet in mijn ander programma, Supersong, dat van maandag naar vrijdag is verschoven, begin ik altijd met eentje van de strangers, maar nu ga ik er ook eentje draaien voor het overlijden van Dun John. En namelijk, daar gaat in Antwerpen een stukje folklore verloren. Hier zijn de strangers.

0: Jawel, de Strangers. De eerste overblijver, maar hij was er niet van in het begin bij, hij is erbij gekomen. Het is natuurlijk de Nest. De Nest, dat is nog de enigste overlevende. Maar we hebben hier in Antwerpen wel een groeigroep die de liedjes van de Strangers coveren. En dat is Viertakt. Dus de liedjes van de Strangers blijven bestaan. We gaan er even wat uit voor wat informatie.
1: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
2: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
1: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten. In het Minerva Café.
2: Ja, ik Sinclair.
1: Ah, maar dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
3: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!
6: De Radio Minerva Discobar met DJ Katja komt weer naar zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
7: Yeah!
6: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die

0: opent al om 13.15 uur. DJ Katja begint eraan om 14 uur en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14 uur in zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
1: De middagmatinee met de Frankie op Radio Minerva.

Malando en zijn Tango Orkest uit de film The Last Tango in Paris. En nu, haar broers kennen we allemaal, de Osmonds, die kennen we al. Maar hier is Mary Osmond met Paper Roses.

0: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
1: Jawel, beste luisteraars, we hebben er weer een nieuw steunend lid bij. Waarvoor dank. Namelijk Jos Geert uit Berendrecht. Jos, bedankt voor de steun aan Radio Minerva en welkom in die grote Radio Minerva-familie. Ik heb één probleempje. Ik heb het liedje niet bij. Het zit ook niet in onze computer. Maar ik kan ervoor zorgen dat ik het volgende week wel kan spelen. Het is een instrumentaaltje dat je vraagt. Maar ja, ik heb aan het zoeken geweest en ik heb het hier niet. Maar ik denk wel dat ik het thuis heb. Dus Jos, sorry. Maar ik kan het volgende week zeker en vast spelen voor u. Hopelijk kan ik u plezier doen met Nick Palmer en It's Not Unusual. Voor ons nieuw steunend lid, Jos uit Berendrecht.

acteur, komiek, zanger Harry Secombe met The Impossible Dream. En ik ga een paar mensen feliciteren met hun verjaardag vandaag. Ilse uit Ekeren, Patrick uit Borgerhout, Karin uit Antwerpen, Peter uit Beverwaas, Elise uit Edegem, Dirk uit Antwerpen, Guy uit Wilde en Farmond uit Edegem. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie en van Monique. En hier is Cynthia Clay met Lonely Without You.

Uit 1969 was dit Adieu, Jolly Candy, Jean-François Michel. En nu 1960 met de Blue Diamonds en All of Me.

de Blue Diamonds met All of Me. Mijn tijd zit erop, beste luisteraars. Jawel, bedankt voor te luisteren. Bedankt voor die leuke telefoontjes. Mij hoor je terug volgende week zaterdag. En mijn andere programma, Supersong, van maandag verschuift naar vrijdag. En wel van 4 tot 6. Dus Supersong op vrijdag, vanaf nu op vrijdag van 4 tot 6. En middag met nee blijft gewoon hetzelfde op zaterdag tussen 2 en 4. Blijf afgestemd, blijf luisteren naar Radio Minerva en zeker straks luisteren naar de Kroener Club, want Rudy van Brussel heeft een interviewtje met Matt Dusk. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van Monique. En geniet nog van jullie weekend. Tot volgende week en we gaan eruit met Doris Day en You'll Never Know.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoek plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader. Maar die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar nu stapt hij dus naar cassatie. Daar zullen ze nagaan of alle procedures correct gevolgd zijn. De federale begrotingsonderhandelingen zijn volop aan de gang. Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers moeten op zoek naar 10 miljard euro. Je hoort minister van Begroting Vincent van Petegem van CD&V.
9: Het is vooral belangrijk dat we nu tot resultaten komen, hè, dat er resultaten zijn, want we weten dat we voor een enorme uitdaging staan van 10 miljard euro. Ik denk met een portie gezond verstand, met een focus op efficiëntie, dat we echt wel kunnen komen tot een rechtvaardige begroting. We weten wat onze deadline is, dus ik denk dat we daar nu moeten verder aan werken. Ik ga dat nu binnen rond de tafel gaan doen.
8: Ze hebben nog 10 dagen de tijd, want op 13 oktober wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. En in Iran is opnieuw een betoger geëxecuteerd, dat meldt justitie daar. De man protesteerde in januari mee tegen het Iraanse regime en zou op de politie hebben geschoten. De man werd ter dood veroordeeld, onder meer voor oorlogsvoering tegen God, en dat is in Iran een van de zwaarste beschuldigingen. Dit jaar werden al zeker 32 mannen geëxecuteerd, gelinkt aan die protesten. Nog eens 100 betogers zouden de doodstraf riskeren. Veel zon deze namiddag, met wat stapelwolken en tot 21 graden. Morgen eerst grijs, daarna opnieuw zonnig bij 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
10: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
10: 0485 54 87 85.
12: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
13: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
12: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
13: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
12: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
3: Toen mijn moeder overleed, moesten wij heel dat huis leeghalen. Een huis vol herinneringen en spullen waar we eigenlijk geen raad mee wisten. En daarom namen we contact op met een inboedelservice van Kringwinkel. En toen ze langskwamen, namen ze alles met respect en zonder haast mee. Voor ons een heel fijne oplossing. En door meubels, servies en kleding, die krijgen na een tweede leven bij mensen die er opnieuw content mee zijn.
2: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
4: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
5: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
6: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
3: Radio Minerva.
4: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Hij lag daarna 2 maanden dood in zijn bed in het huis van zijn vader, want die had nooit hulp ingeschakeld. Nadien werden ook nog sporen van ketamine gevonden in het haar van de jongen. De vader kreeg 23 jaar cel voor moord, maar volgens zijn advocaat had hij niet de intentie om de moord te plegen. Het komt voor de moeder van Jairon en haar familie hard binnen.
6: En dat is vooral omdat zij echt door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer. Ja, het blijft helaas aanslepen.
5: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
7: Hij betwist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
5: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. Zo'n 30% van de kranten in Antwerpen werden vandaag niet bezorgd nadat het distributiecentrum van een krantenverdeler in Wommelgem werd verzegeld. Dat bevestigt het arbeidsauditoraat. De sociale inspectie stelde er onder meer zwartwerk en illegale tewerkstelling vast. Er werden ook mensen meegenomen voor verhoor, maar die zijn intussen weer vrijgelaten. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport, Matthias Kasse kan naar het WK judo volgende week in Baku in Azerbeidzjan. Dat bevestigt zijn manager. Kasse kneusde vorige week een rib op training, maar hij is dus toch op tijd weer fit voor het WK. Het wordt al het 8e WK voor Kasse. In 2021 werd hij wereldkampioen en hij pakte ook al 3 keer zilver. Kasse is 29. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
10: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
10: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
12: Je kan Ora-liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora-liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
15: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
14: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
16: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
15: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
17: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
18: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
3: Merci Immobiep.
4: Aha, aha, aha. Minerva.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
7: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
6: Dakwerken van der Linde?
7: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
6: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
7: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
8: Dakwerken van der Linde.
7: Beter goden niet vinden.
8: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-1837.
9: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
0: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De vader van Jairon trekt naar cassatie, dat schrijft HLN. De jongen van 14 overleed 4 jaar geleden nadat hij ziek was. Zijn vader schakelde nooit medische hulp in en liet het lichaam 8 weken bij hem thuis liggen. Hij kreeg 23 jaar cel, maar hij gaat nu dus in cassatieberoep. Een zware klap voor de moeder van Jairon.
11: Wij dachten echt van, oh, daar gaan we weer. Komt vooral ook voor mijn zonen komt het heel hard ook binnen. Door het proces hadden zij zoiets van, we kunnen het nu afsluiten. En we kunnen nu bezig met de rouwverwerking. En nu blijkt maar weer dat we dat een soort van op on hold moeten gaan zetten weer.
10: Het gerecht heeft 3 mannen uit Antwerpen aangehouden die jarenlang vrouwen zouden hebben verdoofd en verkracht. Speurders vonden 1000 beelden daarvan op de computer van een van hen. De man zelf ontkent. Je hoort zijn advocaat Jonathan Bogaerts.
12: Hij twist ten stelligste dat hij strafbare feiten gepleegd heeft. Uiteraard zijn daar seksuele betrekkingen geweest, geen enkele discussie over. Maar ja, ik lees zaken als ze werden verdoofd en wat dan ook. Cliënt is formeel, ja, dat is absoluut niet aan de orde.
10: De zaak kwam aan het licht door een klacht van een ex. In de Spaanse hoofdstad Madrid komen opnieuw 10.000 mensen op straat tegen de wooncrisis. Er is een groot tekort aan woningen en daardoor stijgen de prijzen. De woningen die er wel nog zijn, worden vaak verhuurd aan toeristen. Vorige week werd er nog een vrouw van 87 uit haar appartement gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Ze mocht intussen terugkeren, maar het protest is nog niet gaan liggen. De Spaanse regering had begin deze week nog maatregelen aangekondigd, maar het parlement heeft die gisteren verworpen. En sport op het WK Korte Baan Zwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. En wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioen op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker was de beste Belgische op plaats 13.
13: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
10: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Zij wil zich focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Zonnig met wat stapelwolken. Vanavond krijgen we afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden en ook begin volgende week blijft het zo.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stierweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraar thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
18: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
19: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
20: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
18: Ja, maar ik slaap er niet van.
21: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
19: Niks van, we zitten al met een vervanging.
18: Nee, schetje, wie?
19: De Stefan.
22: Die een enige sprongen op onze diet.
18: Huh?
22: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
19: Leo!
22: Afron?
19: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
17: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
23: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
24: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
23: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
24: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
23: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
25: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen.
26: Ik koop het speelgoed van mijn kleinkinderen liever tweedehands in de Kringwinkel. Dat is namelijk meer speelgoed voor minder geld. En het is in perfecte staat. Hè? En de kleine mannen? Ja, het is een extra blauw.
25: Er zijn 1001 redenen om bij Kringwinkel te kopen. Kijk op kringwinkel.be of wandel binnen in een van onze 14 winkels in het Antwerpse.
27: Miljard! Maar een plong is gesprongen.
28: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
29: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
30: Ik ga jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
31: Minerva.
32: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: All right, okay, you win. En dat is het zeker vanavond. En ze willen nog iets zeggen. Oké, dat is goed. Doe het maar. Het is vandaag een zeer speciale uitzending, want we hebben vandaag in dit uur een interview met Matt Dusk. En daar gaat hij een en ander vertellen, ook over zijn nieuwe nummers van de 60s version. We zijn gestart met Tim Sciarro, beter gezegd, met Okay, Alright, You Win. That's Life, dat is onze volgende, eentje van Shirley Bassey. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

Eigenlijk een dame die er bijna iedere week erbij is hier in de Kroene Club. Dat is Shirley Bassey met That's Life. Ons volgende is eentje, That Old Black Magic. En niet van Sammy Davis Jr., maar wel van Andy Pryor. En dan gaan we contacten leggen met Dusk als alles goed verloopt.

0: great songs, and I think, how do you do that? So much songs in a short time, every 2 weeks. So
1: it is a lot of work, but I'm very, very lucky.
0: Yes,
1: indeed. I work with a team of there's 10 of us that work on the tracks from the. So I would basically start with basic piano arrangement, and you know, put some MIDI horns in and some ideas, and sing some lines that sound very terrible. And then I send to the arranger. They finish the arrangement, and then I record every part separately. Sometimes people come to my house. Sometimes they have their own home studio. I get all the parts. I assemble them. I mix them. Record my vocals. And then boom, out. But I am a perfectionist, right? So
0: I know that.
1: I spend too much time. But the music, it's for me, it's not work. For me, it's pure pleasure, because I know that there will be a great result. Mm-hmm. And I know there will be people that feel the same way as I do.
0: But that's good to hear that this is a great pleasure. Because I have also a question from an audience. That is someone that had two CDs from you, from Sinatra.
1: And yes.
0: He asked, do you gonna make a third one?
1: Probably not a third one now, but I'm still young.
0: Mm-hmm.
1: And the amount of music that Sinatra recorded is crazy. I think he recorded over 1,100 songs. I think he has over 1,600 recordings. And for me, I only have maybe 25 or 30. So I have a lot more to choose from in the future. But for now, I am very focused on this amazing catalog from the 60s versions.
0: Okay, I will now translate in Dutch. Ja, inderdaad, Nederlands vertalen. Het is een hele tekst, want ik vroeg me uiteindelijk van nummers van de 60 versions dat ze zouden verschijnen op LP of CD. Hij zei dat het zijn droom was en dat willen uitbrengen met de beste nummers die uiteraard worden gekozen. Want alles op CD en LP is eigenlijk onmogelijk, omdat hem om de 2 weken ook iedere keer een nieuw nummer brengt. Hij werkte zelfs tot 60 uren per week om dit te realiseren. Hij zei ook met de goede samenwerking van muzikanten die hem daarbij hielp. Soms ging hem op verplaatsing, soms was dat bij hem thuis, soms in een studio. En gaat zo maar voort. Hij zei, zingen is voor mij een plezier. Het is zeker geen werk. Een luisteraar vroeg of er eindelijk een derde LP uitkwam van Frank Sinatra. Maar daar wist hem eigenlijk nog niet echt iets over te zeggen. Hij had ook een tweede nummer gekozen van deze, van Jump Up Superstar. En daar gaan we nu nog naar luisteren. En dan gaan we afsluiten met een laatste interview met Dusk.

0: Hi, Matt. Can you something say about the two songs that you wrote and one listening here on Radio Minerva? The first one was Charlie's Inferno, and the second one was Jump Up Superstar.
1: One of the best things about social media and YouTube is that so many people leave great suggestions and requests.
0: Mm-hmm.
1: And of course, I can't do them all, but because we get maybe 20, 30 requests a day.
0: Okay.
1: but every single time I write it down and mm-hmm. I listen to it and say, okay, can I do this as a jazz artist? Because I can't do everything, for example. But the first time I ever heard Charlie's Inferno, mm-hmm. I was like, wow, this is a smash. I hear the drum beat, I hear the horns, and I love the story. It's almost like a novel. Like, they're drawing you into this person about what this person Charlie did. And I knew as soon as I finished it, I was like, this is a hit for me, mm-hmm. at the very least. If it does well, amazing, but I love the song so much. In regards to Jump Up Superstar, as a kid, I would also play Nintendo in the 1980s, and one of the first video game systems I had was the Nintendo Entertainment System, and I had Super Mario Brothers. So when I finally heard a song, Jump Up Superstar, that had a vocal, I was like, this can be a big band smash. Mm. And it was a request by many, many people, so I said, okay, let's do it.
0: And yeah, I heard the number before, and it's very, very great. Matt Dusk, I want to thank you for the interview here on Radio Minerva, and I hope to see you in the future, maybe in Belgium. I don't know that you come in Belgium. The last time I saw you also in the Q Factory in Amsterdam. Do you come there in next year or also?
1: As soon as we can, we'll be right there, because live touring is where all the best music comes out, from not only the musicians mm-hmm. and myself, but also from you and the whole audience. It's like we're a big community together.
0: Okay. Matt Dusk, thank you for the interview, and we will meet again, I will say. Thank you very much.
1: Thank you, Rudy.
0: Okay, Matt Dusk, thank you very much. Dat was uiteraard... ik vroeg hem eigenlijk of je iets kon vertellen over de twee volgende nummers dat hij gekozen had, van Charles Inferno en Jump Up Superstar. Hij zei, het is zo speciaal, zo sociaal, de media en uiteraard ik, dat ervoor gegaan is dat veel mensen een verzoek hebben. Maar ik kan ze niet allemaal waarmaken voor ze uit te brengen. En dan, hij zei ook, met die nummer van instrumenten, dus dit wordt een hit. En hij zei, wauw, dit is geweldig. Zoals bij de tweede nummer van Jump Up Superstar, had hij een inspiratie vanuit de jaren 80, toen hij nog een kind was en speelde hij Nintendo en Super Mario Brothers en hoorde vocal dat een big band smash op zijn vraag heeft hij dit nummer opgenomen. Ik wil met Dusk en Kim ook bedanken voor deze interview. En we gaan verder met de programmatie. Thank you, Matt Dusk.
2: De Radio Minerva Disco Bar met DJ Katja komt weer naar Zaal Roma op de Turnhoutse baan te Borgerhout. En dat op woensdag 7 oktober aanstaande.
3: Yeah!
2: Bus en tram stoppen vlakbij de deur en die opent al om 13:15. DJ Katja begint eraan om 14:00 en speelt heel veel dansmuziek, zoals swing, jive, quickstep, tango, popcorn of disco. Wil jij komen meedansen? Dat kan woensdag 7 oktober vanaf 14:00 in Zaal Roma te Borgerhout. De Radio Minerva Disco Bar en DJ Katja. Gezelliger dan dat kunnen wij het niet bedenken.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de Bingo Middag. En daar kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
6: Oh ja? Of vol au vent. Of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
5: Voilà. Nou, hoor ik spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
6: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
5: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
6: Verongs is dat, manneke.

0: Hij is de eerste van ons groener pack, Sammy Davis Jr. samen met Carmen McRae met Cheek to Cheek. We hebben het al over Matt Dusk gehad, want Matt Dusk is ook een grote fan van Tom Gabel, waarvan hij vindt dat dat een zeer fantastische groener is van Duitsland. We gaan nu een nummer van hem laten horen met Fly Me to the Moon.
1: Welkom op het Sint-Anna-strand bij Radio Minerva met Rudy van Brussel in de Kroenerclub.

het al een paar keer gezegd, als ik haar hoor zingen krijg ik gewoon kippenvel van deze zangeres Barbara Streisand met Papa Can You Hear Me. We zijn toe aan onze laatste vocale voor het eerste deel van de Kroene Club en die gaan we afsluiten met een hele mooie zanger. Ik bedoel een heel goede zanger en een goede acteur. Dan heb ik het over Howard Keel. Oh, what a beautiful morning. Ik zou eigenlijk zeggen beter. Oh, what a beautiful evening. En ook wil ik nog Matt Dusk bedanken voor de interview. En ook aan Kimberly voor dat zij het heeft waargemaakt dat deze interview kon doorgaan hier op Radio Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
1: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
2: L is for the way you look and me.
1: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Honderden artsen en verpleegkundigen zijn vandaag begonnen aan hun opleiding voor de medische reserve-eenheid. Dat is een groep vrijwilligers die ingeschakeld kunnen worden bij een grote gezondheidscrisis. Denk aan de coronapandemie. Je hoort Anneleen de Sadeleer van het departement Zorg.
6: Er is altijd een periode tussen het uitbreken van een crisis en wanneer dat eigenlijk de normale eerste lijnzorg kan opschalen. En in die periode kan deze oproepbare pool van vrijwilligers worden ingezet om bijvoorbeeld te gaan vaccineren, om mensen te verzorgen, om contacttracing te doen enzovoort.
5: In totaal zijn er 4 opleidingsdagen. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt, dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Hij stopte als Europarlementslid in 2014. In de jachthaven van Blankenbergen is vanmiddag een plezierbootje volledig uitgebrand. De bestuurder, een man van 70, en zijn dochter bleven ongedeerd, sprongen op tijd in het water. Vermoedelijk ontstond de brand na een ontploffing tijdens het tanken. Er was ook heel wat rook te zien. Rusland roept op om de Oekraïnse hoofdstad Kiev te verlaten. Die oproep is bedoeld voor diplomaten en buitenlanders. Rusland zegt dat het de komende periode vergeldingsaanvallen zal blijven uitvoeren op de stad en dat het er dus niet veilig is. Wie toch daar blijft, moet volgens Rusland zelf instaan voor de gevolgen. Op het WK korte baanzwemmen in Azerbeidzjan heeft Roos van Otterdijk goud gepakt op de 100 meter vlinderslag. Ze zwom ook meteen een nieuw Belgisch record met een tijd van 55 seconden en 29 honderdste. Van Otterdijk pakte ook al het goud op de 50 meter vlinderslag, zilver op de 100 meter wisselslag en brons op de 50 meter rugslag. Wielrennen dan. De Nederlandse Demi Vollering is opnieuw Europees kampioene op de weg. Ze haalde het na 130 kilometer van haar landgenote Puk Pietersen, die dus het zilver pakte. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde. Audrey de Keersmaker liever was de beste Belgische op plaats 13.
7: Ik wist niet dat ik nog in de groep zat voor een top 10 te rijden. Ik dacht eerder dat er rond de top 20 was, maar ja, mooi resultaat. Ik heb op het einde wel heel wat werk op mij genomen, omdat ik, ja, beginnersfout zeker. Maar ik had een beetje schrik dat er nog een hele groep zou terugkomen achter ons. Ik heb gedaan wat ik kon.
5: Lotte Kopecky was er niet bij op dit EK. Ze wil focussen op het WK baanwielrennen later deze maand. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
8: Welkom op Sint-Anna-strand. Dit is Radio Minerva met de Crooner Club.

0: Welkom terug in het tweede deel van de Groene Club met Rudy van Brussel. We zijn alvast gestart met Rosemary Clooney, You Took Advantage of Me. En uiteraard gaan we nog het laatste uur van deze programma mooie muziek proberen te maken. Deze met Danny Brion en Pascal Ossipo, For Me, For Me, Formidable. Goedenavond.
1: This is Rudy's Crooner Club.

0: Een handvol of soul of een handvol groeners of soft jazz. Dat kan hier allemaal hier in de Groene Club. Ja, we hoorden net Carmen McRae, een handful of soul. Vic Damon, dat is onze volgende met Stardust.
1: Goedenavond, dit is de Groene Club met Rudy van Brussel.

En de applaus die krijgt hij erbij, Frank Sinatra. Eigenlijk de tweede van de Crooner Pack hier in, op Radio Minerva, beter gezegd. Met de Tie a Yellow Ribbon Around a World Old Oak Tree. Amai, wat een titel. Ja, dat is eigenlijk een beetje moeilijk om te zeggen. Zeker als mijn Engels zeker niet goed is. We gaan onze Crooner Pack afsluiten met Dean Martin samen met Peggy Lee met You Was.

Dit was dan ook meteen onze laatste van de Kroenerpack met Dean Martin samen met Peggy Lee, You Was. Ons volgende nummer is een heel prachtig nummer, maar jammer dat deze dame zo vroeg overleden is, want ze werd geboren op 2 februari 1963 en overleed op 2 november 1996. Ik dacht eerst dat ze iets te maken had met de Cassidy Families, maar ik denk het niet. Maar deze nummer is zeer geweldig. I don't mean a thing.

Eerlijk gezegd, ik heb het niet voor voodoo, maar goed, het is wel een geweldig nummer van Ida Sand. It's your voodoo working. We gaan verder met Harry James met September Song. Alhoewel, ik denk dat we er een maand naast zitten, want het is eigenlijk al oktober.

Eigenlijk volledig James Bond-achtig van She Used to Call Him James van Danny Sinclair. Ik zou misschien vragen, ja, of beter zeggen, zou ze misschien mij van Brussel kunnen noemen? Rudy van Brussel? Ja, nee, dat is vergezocht. Maar goed, we gaan verder met Chris Connor met How Little We Know.

How Little We Know van Chris Connor. Onze volgende artiest, die wil ik graag met plezier aankondigen, want ik heb ze jaren geleden al ontmoet. En dan heb ik het over hier, over Yvette Ravel, beter gezegd. Ja, ik was even de kluts kwijt. Maar goed, ze heeft een aantal nummers gemaakt. En ook eentje van Hier Ben Ik. En voor mij heeft ze dat speciaal ook in het Engels vertaald. Ik moet zeggen, dat was fantastisch. Maar we gaan het direct horen. Maar ik wil het ook nog even zeggen dat ze een aantal jaren geleden ook hier te gast was op Radio Minerva. In het programma bij de Hut van Van Putten. Lou van Putten, en dat mag zeker niet vergeten worden. Vandaar deze nummer, Here I Am.

Geweldig dat zij deze nummer voor mij heeft willen brengen in het Engels. En eerlijk gezegd, ik kijk er naar uit naar morgen om Yvette terug te ontmoeten bij de artiestenreunie dat jaarlijks plaatsvindt. Beter gezegd, in Oostende. En eerlijk gezegd, blij om alle artiesten daar ook te mogen ontmoeten. Bedankt Yvette Ravel.

Aan een lunch zijn we helemaal niet meer toe. Beter aan een diner, want het is eigenlijk avond. Want het is meer bepaald bijna 8 uur. Dus dat wil zeggen dat de Kroene Club bijna er volledig op zit. Maar we gaan nog een paar nummers spelen. Eén van de Catherine McPhee met Sooner or Later.

Sooner or later. Ja, vroeg of laat is het programma gedaan. En dat is bij deze ook hier in de Kroene Club. We gaan eindigen met de volgende nummer van Matt Forbes. Too Marvelous for Words. En eerlijk gezegd, ik zou nog graag een paar woorden willen zeggen. Ik zou eigenlijk Kimberly, de manager van Matt Dusk, willen bedanken voor deze interview mogelijk te maken voor deze avond. En Matt Dusk, bedankt om het woord te doen hier op Radio Minerva. En ik ben ervan overtuigd dat we binnenkort zeker zullen zien. Ik ben er graag terug volgende week. En dat met een volledige 2 uur vol kroeners en soft jazz. Ik zou zeggen, nog veel plezier met alle collega's. En uiteraard eindigen we hier met Matt Forbes. Goedenavond.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Premier Bart De Wever en zijn vicepremiers hebben de hele namiddag samengezeten om te onderhandelen over de begroting. Ze zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het om maatregelen die ze al hadden genomen, zoals die rond de pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
3: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken? Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
2: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. Er loopt een onderzoek naar voormalig premier en ex-Europees parlementslid Guy Verhofstadt. Dat schrijft KNAK. Het zou gaan over de manier waarop hij stagiairs aanstuurde in het Europees parlement. Zo mogen leden daarvan hun medewerkers niet inzetten voor andere zaken, zoals de nationale of lokale politiek. Verhofstadt moet wel nog verhoord worden. Verhofstadt stopte als Europarlementslid in 2014. In de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt nog een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. En ook begin volgende week blijft het zo.
4: Get ready for another Popcorn City.
5: Your weekly dose of popcorn oldies.
6: I keep on knocking on wood.
7: Dit is Popcorn City.
8: Het programma voor de echte popcornliefhebber.
4: Popcorn City, the number one in popcorn oldies.
9: Popcorn City.

0: Meteen op volle kracht met een brok ultieme sfeer. Met de deur in huis en ik denk dat de scharnieren eruit liggen. Cliff Richard, die ons in 1965 kwam vertellen dat hij een angel aan de haak had geslagen, maar hij is er nooit mee getrouwd. Mijn stem is terug en de muziek is ook dik in orde. Stilstaan is geen optie.
1: Goedenavond.
2: Hier is hij weer. Een belevenis te meer.
3: Jan van Dijk.
4: Popcorn City.

We trokken een blik oldies open en in 1960 was het raak voor Brian Hyland met Four Little Heels Went Clickety Clack. Ik nam je ook nog mee naar 1956 met Chuck Miller en Baltimore Jones. Met het orkest van Hugo Peretti erbij stoomde deze plaat rechtstreeks naar de dansvloer. En dat was ook het geval met de Amerikaanse Jan Klaassen en Katrijn, die kinderachter Punch en Judy heten, en James Darren maakte er in 64 een hit van.

Elke week zit er een soulblokje in Popcorn City en vandaag werd dat ingevuld door My Man is a Sweet Man van Millie Jackson, het zwaardere soulgeschut uit 1971. Voor Millie hadden we Gloria Taylor, ook al uit 71, met een goede brok emotie en een stem die door merg en been ging in Poor Unfortunate Me. En we begonnen het rijtje soul met Stone Love uit 1970 van de absolute vorstinnen van de Motown-stal, de Supremes.

pure ongefilterde doo-wop uit 1960 van de Deans met I Love You Forever. Een plaat met kippenvel en een laagje honing. Net ervoor zat een doos koekjes van Edward Burns en Connie Stevens en die deden in 1959 de hele wereld naar hun kam grijpen in Cookie Cookie Lend Me Your Kam. En ons blokje gooide de deuren open met de vloere stem van Jackie Edwards uit 1963 I Feel So Bad.

Laat mij maar de gek van de klas zijn, Let Me Be The Fool. Een vergeten schat uit de archieven van Popcorn City met Lucky Clark. Net ervoor gaven de Sparkles de liefde een tweede kans in Try Love One More Time uit 1966 met vette harmonieën, een ritmesectie die loopzuiver tikt en een portie positieve energie. En die energie was er ook bij Little Anthony en de Imperials uit 1959. Handen op de heupen en schudden met je gat op de tonen van de onsterfelijke kraker Shimmy Shimmy Coco Bob. Feesten op zijn ouds en op zijn gouds.

Jen Burnett was dat met Fool in Love. Ze smeet al haar emotie in de strijd. No nonsense en rechtstreeks uit het hart. Onze talenknobbel zette ons terug op de schoolbanken met Hugo en Luigi en een potje Franse les uit 1959 in La Plume de ma tante. En Sonny Night draaide ik op verzoek met The Prophet of Love uit 1961. En daarmee zijn we bij de allerlaatste eindspurt van onze playlist gekomen en die is voor Christine Kuwait. Niet aan de kant gaan zitten mokken, maar midden op de dansvloer, in the middle of the floor. Nog even goed opletten en noteren. Na 9 uur hoor je een gloednieuwe aflevering van de Van Dijk Collectie. En wil je volgende week jouw lievelingsplaat in Popcorn City? Dan mail je naar popcorncity@radiominerva.be.

0: is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De eerste federale begrotingsonderhandelingen van dit weekend zitten erop. Premier Bart Wever en zijn vicepremier zijn op zoek naar zeker 10 miljard euro. Vandaag ging het over wat maatregelen die ze eerder al hebben genomen hadden opgebracht, zoals die rond pensioenen, zegt journalist Maarten Knuts.
3: Ook asiel en migratie wordt genoemd en die befaamde BTW-hervorming. Hè. Je herinnert je nog wel de commotie rond de meeneemmaaltijden en daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. Hè. Daar wordt gekeken, kunnen we daar bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts nog duurder maken. Dus de moeilijke onderwerpen die zijn voor morgen en dan kan het ook wel lastiger worden dan vandaag.
2: En de deadline is al over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil de Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Gaza-stad zijn zeker 5 doden gevallen bij een Israëlische aanval op een flatgebouw. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 5 andere mensen raakten gewond, enkele zijn er erg aan toe. De hulpdiensten zoeken nog naar meer slachtoffers onder het puin. Volgens Israëlische media was de aanval gericht op een kopstuk van Hamas. Het is niet duidelijk of die de aanval heeft overleefd. En in de VS neemt de topman van het gevangeniswezen in de staat Tennessee ontslag na de mislukte executie van Christa Pike. De vrouw overleefde deze week 2 dodelijke injecties. Het is nog altijd niet duidelijk hoe dat mogelijk is. Er loopt een onderzoek. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

Met deze plaat krijg je de neiging om spijkers in de muur beginnen te kloppen. Maar ik ben radioman geworden omdat ik twee linkerhanden heb en allergisch ben aan werkgrief. Popcorn City is gedaan, nu draaien we gewoon de oldies, de vergeten hits en meer. We begonnen met Trini Lopez, If I Had a Hammer.

Een van de topbands die begin jaren 70 de hitparades deden smelten. Het begon met Funny Funny en het ging verder met Coco. En daarna werd het ruiger, want de Sweet stapte over van bubblegum naar glamrock. Net ervoor hadden we geen Oscar nodig om ons 3 minuten filmster te voelen met een zweet die klonk alsof hij op een kinderfeestje de studio binnenkwam gereden. Harpo en Movistar.

Wie had ooit durven denken dat Elvis zich zou wagen aan een Duitsstalige meezinger over een stuk houten speelgoed? Je kan wel zeggen dat de King hier een potje hout stond te hakken, maar dit swingend hartje uit 1960 ging er bij het massapubliek in als zoete koek. Geen splinters in je oren, maar pure gouden keeltjesklank met wooden hout. Paul Anka die zat dan weer zielig in een hoekje van de kroeg te loeren naar zijn eigen bierglas, omdat niemand met hem wou dansen. Onze Canadese hartebreker maakte van Lonely Boy in 1959 een wereldhit die sindsdien elke puberteit heeft gered. Yesterday.

Als je dacht dat het hier alleen maar over kommer en kwel ging, dan ben je eraan voor de moeite, want dat is buiten knuffelbeer Frans Bauer gerekend. De plaat lijkt nog altijd actueel, maar het is ondertussen ook alweer 23 jaar geleden dat kleine Frans er brokken mee maakte. En voor zij die zich alleen voelen, draaiden we een oude bottenbak die vanaf zijn 20ste niet meer beneden 0,8 promille kwam, Dean Martin met Everybody Loves Somebody Sometimes.

Claudia Silva opende haar armen en nam je mee naar de Boulevard d'Amour om gewoon te genieten van de typische jaren 60 flair met Quand tu m'ouvres les bras. Net ervoor gingen we Loop de Loven met Juan Bastos Filter. Geen idee wat de tekst betekent, maar swingen deed het in 1971 wel.

Wilt u al niet heel Vlaanderen graven naar Kleinschild om de draaischijf in beweging te krijgen? Want in die tijd waren er nog geen telefoons met druktoetsen en voor de gsm-rommel waren we ook nog enkele decennia te vroeg. Draai dan 797204. Dit nummer is niet meer in gebruik. En wie belooft het nu een rozentuin als je weet dat die dingen vol stekels zitten? Een plaat die vrolijker was dan een puppy in een ballenbak. Het was genieten van Lynn Anderson met Rose Garden.

Carlo Gielis op de radio met vogeltjes die fluiten en bijen die zoomen. Het lijkt wel de kinderboerderij die in 1965 gerund werd door Jewel Akins, waar we achteraf nooit nog wat van vernomen hebben. Als je dacht dat jouw vogeltje thuis hard kon fluiten, dan had je Minnie Riperton nog niet gehoord. In 1974 tilde ze haar liefdesverklaring naar een ongekende hoogte en was het oppassen voor de kristallen glazen in de kast. Minnie Riperton and Loving You.

Dat is wat er gebeurt als je een gekke Italiaan loslaat op een microfoon en hem vertelt dat hij Engels moet praten zonder dat hij de taal kent. In 1972 brabbelde Adriano Celentano zich een weg naar de eeuwigheid met klanken die nergens opsloegen, maar wel fantastisch mooi waren. Prince en Colin Nansen en Tewsall. Net ervoor had ik Franse romantiek op zijn allerfijnst van Alain Delorme en die nam ons mee naar een wereld vol rozengeur en maneschijn. En als je na dit nummer geen vlinders in je buik had, dan heb je waarschijnlijk een baksteen ingeslikt. Romantique avec toi.

Twee blonden stoten uit Nederland die in 1980 de hele Europese hitparade veroverden met een discokraker waar de vonken van afspatten. Ondertussen zijn de zusjes respectievelijk 73 en 71 en verblijven ze in huizen avondrood. Nederlandse popgeschiedenis van de bovenste plank met Maywood en Late at Night. En Dr. Hook die had geen stethoscoop nodig om te diagnosticeren dat je dringend behoefte had aan een portie echte 70s muziek en hij maakte een voorschrift voor A Little Bit More. Ondertussen zit Mark klaar met de jukebox. Graag tot woensdag.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. Het overleg is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
3: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
2: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober dus. Dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. Twee mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Beringen in Limburg hebben meer dan 50 jagers op everzwijnen gejaagd. De dieren zorgen daarvoor enorm veel overlast. Ze halen de tuinen van inwoners overhoop en ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Het gaat om een drukjacht. Een groep jagers drijft de everzwijnen naar eenzelfde punt waar een andere groep jagers dan kan schieten. En die was succesvol, zegt jager Maarten Bone.
4: Het is heel goed gegaan. We hebben ongeveer een tiental everzwijnen kunnen strekken. Het exacte aantal weten we nog niet, want de tellingen zijn nog volop bezig. Maar wij zijn nu al alleszins heel tevreden. Het is effectief zo dat er vorig jaar een mastjaar was. Dat wil zeggen dat er heel veel eten in de bossen was. En dat wil ook zeggen dat er natuurlijk een grotere populatie is dat jaar erop. Dus het klopt dat er meer zijn.
2: Deze maand staan er nog twee van die jachten gepland. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zeggen lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact is geweest zitten nu in quarantaine. De Belgische auteur Stefan Hertmans is voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs Literatuur. Dat heeft de maatschappij der Nederlandse Letterkunde bekendgemaakt. Hertmans is bekend van onder meer Oorlog en Terpentijn. Daar won hij al verschillende prijzen mee. Het is nog afwachten of hij door de schifting van het Nobelprijscomité geraakt. Dat weten we volgende week donderdag. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.
5: Met Mark Uitenhoven op Radio Minerva.
6: Welkom bij Jukebox Gold.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De federale topministers praten morgen verder over de begroting. Premier De Wever en zijn vicepremiers hebben vandaag een hele namiddag overlegd. En dat is constructief verlopen, klinkt het. Maar het moeilijke werk moet nog komen, zegt journalist Maarten Knuts.
3: Vandaag ging het over de nullijn. Dat zijn eigenlijk de maatregelen die in het regeerakkoord al stonden. Om te bekijken, hebben die opgeleverd wat we al hadden verwacht? En dan gaat het bijvoorbeeld over de pensioenen. En daar missen ze op dit moment nog enkele miljoenen. En die befaamde BTW-hervormingen. En daar zal het morgen ook nog opnieuw over gaan. Samen met bijvoorbeeld ook de gezondheidszorg. De Wever wil eigenlijk dit weekend weten, ja, tot wat zijn we allemaal in staat met deze regering?
2: De deadline is over 10 dagen, 13 oktober, dus dan wil De Wever zijn State of the Union geven in het parlement. In Charleroi heeft de politie 15 huiszoekingen gehouden in een groot witwasonderzoek. 2 mensen werden ook aangehouden. Ze worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie en witwassen, onder meer via spookbedrijven en valse facturen. De politie nam ook meer dan 160.000 euro op bankrekeningen in beslag en ook 20.000 euro cashgeld. De politie vond ook meerdere voertuigen, luxe horloges en een vuurwapen. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een lab en zou per ongeluk een reageerbuis met pestbacteriën hebben gebroken. Dat zegt lokale media. De vrouw kreeg dan longpest en overleed na 2 dagen in het ziekenhuis. Zo'n 200 mensen met wie ze in contact was gekomen zitten nu in quarantaine. Vanavond en vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook volgende week, begin volgende week blijft het zo.
4: Nog een uurtje jukeboxplezier op uw Radio Minerva. Laat u dus nog maar eens goed gaan.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De onderzoeksrechter heeft 17 mensen aangehouden in een onderzoek naar drugsmokkel. Dat bevestigt het parket van Halleveelvoorde. De verdachten zouden jarenlang cocaïne en cannabis hebben gesmokkeld via Brussels Airport in Zaventem. Daarbij schakelde de bende ook werknemers van de luchthaven in om de drugs uit hun bagage te halen. Ook in Frankrijk en Nederland werden er verschillende verdachten gearresteerd. In Luik kunnen de studenten maandag opnieuw naar school, dat melden de lokale autoriteiten. De middelbare scholen waren er vrijdag dichtgebleven na studentenprotesten die volledig uit de hand waren gelopen. Zo werd de politie bekogeld en werden er brandjes gesticht. Er werden verschillende relschoppers opgepakt. Eén van hen werd zelfs in een gesloten jeugdinstelling geplaatst. De jongeren protesteerden tegen de besparingen en de hervormingen in het Franstalig onderwijs. In Peru, vlakbij de bekende Inca-stad Machu Picchu, is een dode gevallen bij een bosbrand. Er raakten ook twee mensen gewond. Dat meldt het Franse persagentschap AFP. Het vuur woedt dicht bij een treinstation waar normaal gezien heel wat toeristen naar Machu Picchu vertrekken. De brand is gisteren ontstaan, wellicht door boeren die landbouwgrond in brand hadden gestoken om die vrij te maken. En door het droge en warme weer verspreidt het vuur zich enorm snel. En in Frankrijk geldt morgen code oranje voor stormweer in twee departementen in het zuiden. De weerdiensten waarschuwen daarvoor regen en overstromingen die eerder het noorden en oosten van Spanje teisterden. In Spanje was enkele dagen nog code oranje van kracht. Eén persoon kwam daar om het leven. Vannacht afwisselend opklaringen en wolken, minima straks rond 12 graden. Morgen begint grijs, daarna wordt het zonnig bij maxima rond 20 graden. Ook begin volgende week blijft het zo.

let the tide at its ebb. I'm at peace.